gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden, later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover.
1: Uur na uur.

steeds meer laagjes van me af. Ik ben maar een zijden jurkje. Als je mij met je camera uit, dan steel je stukjes van mij. Wat blijft er van me over? Naakte huid is nog niks. Vlekjes en littekens, wimpers en rimpels. Organen zijn van glas. Mijn hersenen kraken, mijn gedachten willen verder. Maar jij houdt ze tegen met je spiegelreflex. Een rare vorm van seks. Je komt heel dichtbij, maar nooit in mij. Je zet mijn klok stil, in nu gevangen, voor altijd. Ik word leger en leger bij elke klik van je telen. Je probeert me te stelen op celluloid met softboxjes strelen. Wie is wie en wie ben ik? Wat heb ik eraan? Ik ken mezelf al, dat dacht ik tenminste. Misschien niet, misschien wel. Durf jij wel? Durf jij niet?

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover.
2: Uur na uur. Dag na dag.

it's torn. It looks like it's dying and it's hardly been born.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: busy life. Kom. Alles orde, of niet betaald het wordt. Doe, gaat het dan. Doe, niet betaald. Heel goed, kom. Kom mee. De nummer is 381046. Ik zie een heleboel mensen schrijven. 381046. Alleen het wordt een duur gesprek, want het is Tor Molinos. Call me!
1: Dank u. 24 uur per dag. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze de omstandigheden goed. Een van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de Weide Beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Een van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog, de dag begint overwegend bewolkt met de regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daar nou bij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt?
4: Nou, oké.
0: Rosso Express, Rosso Express, wisselalbum.

mensen die

En het is vandaag zaterdag 18 april. Welkom in de Rozo Express. En ja, zonder Dave. Ik zit helemaal in mijn uppie in de studio momenteel. En maar goed, ik weet dat heel veel luisterden. Dus ik voel me niet helemaal alleen hoor. Dat valt allemaal wel mee. Ook de luisteraars van de OETS zijn natuurlijk een hartelijk welkom. En veel luisterplezier, zeg maar. Zoals gebruikelijk begonnen we met ons wisselalbum. En dat is deze week het nieuwe album van Son Mieux. Met 24 Hours.

We hebben natuurlijk straks ook weer de ochtendgymnastiek. En nog heel veel lekkere nieuwe muziek. Maar ook muziek uit het grijze hitverleden. Kortom, een heel afwisselend programma heb ik samengesteld. En ik hoop in ieder geval dat u het leuk gaat vinden. En natuurlijk hebben we ook nog de A en B plaat in het tweede uur. En in het derde uur de XXL-track.

Nou, als je zo naar buiten kijkt, dan is het niet echt mooi weer. Tenminste, het zonnetje schijnt niet. Maar de Kick heeft het wel over een mooie dag. En dat is de eerste plaat die we nu gaan draaien.

Blijft toch altijd weer een lekker nummer, dacht ik zo. Job Ter Thaas was dit met een mooie dag. En de plaat kwam in 8 juli 2022 al uit. En het is toch best wel een leuk nummer. Ter Thaas is afkomstig uit Diemen. En werd onder andere bekend door zijn deelname aan de programma's zoals All Together Now en Thank You for the Music. Naast zijn eigen Nederlandstalige repertoire staat er bekend om zijn vertolkingen van Frank Sinatra, de Frank Sinatra klassiekers wel te verstaan. Daarvoor draaiden wij de Kick uit 2013 met Het is een mooie dag. Het is trouwens, als je mee wilt chatten met mij, ik ben gewoon in studio live en ik kan chatten via onze website. Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl en klik dan op chat en dan kan je lekker gezellig met mij mee chatten. Het is tijd voor onze ochtendgymnastiek trouwens. En nog even voor de mensen die net inschakelen. Dave is deze keer niet aanwezig. Die zit ergens in Frankrijk.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor. Daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor. Zee, voor. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Op. En om. Zo goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links. Eén en twee. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, naar rechts. Handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer. En rechtop, naar rechts, ga maar door. Ja, houd uw benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog twee maal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan zeg je deze altijd erachteraan, ping, maar dat doe ik lekker niet. Nee, dit was de offsetgymnastiek met Ad Gaubitz. Ja, ik zei het al, Dave is er dus niet. En ik zit hier helemaal in mijn uppie in de studio. En ik voel me zo zielig. Nee hoor, dat is maar geen. Nee, het is gezellig ook op de chat. Ik zit ook even lekker te chatten. En het is allemaal lekker gezellig wat dat betreft. Dus ja, wil je chatten? Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl. En dan klik even op chat. En dan kan je lekker gezellig met mij en met de leden die ook op de chat zitten lekker chatten. Dus gezellig toch op deze zaterdag. Goed, de ochtendgymnastiek. Ja, oké. Nou, het is nu tijd trouwens voor twee nieuwe platen. Want die draaien we natuurlijk ook in dit programma. Dit is In the Moment.

Anna May, mooi single trouwens, van samen met Bluff. Het is 27 maart is deze plaat verschenen. En het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Ik ben niet bang. En daarvoor draaiden wij Boos met In The Moment. Dus twee nieuwe actuele platen in dit programma. De Rozo Express, wel te verstaan. Het is op de chat, is het lekker gezellig druk. En ik hoop dat jullie allemaal genieten van de muziek. Trouwens, de plaat, ik heb nu twee platen die gaan over huilen. En nou eens even, nou, het is geen echt allemaal verdrietig hoor, dat ook weer niet. Maar dit naar aanleiding van een lezing die verzorgd wordt door Ad Vingerhoets. Hij hoogleraar Emotions en Welbezinnen aan de Tilburg University. Huilen is voor de meeste van ons vertrouwd verschijnsel. Juist daarom is het des te opmerkelijker dat veel dat we denken te weten over tranen niet blijkt te kloppen. In de lezing De Wonderwereld van de Traan slaat het huilen van volwassenen centraal. Evenals de manier waarop dit zich ontwikkelt naarmate we ouder worden. De lezing vindt plaats in Levenskunst Zuiderhout. Die zet zich in voor spirituele ontwikkelingen en bewustwording. En dit voorjaar bieden ze dus weer diverse inspirerende avonden. Deze lezing die vindt maandag 20 april plaats. En als je nou denkt van ik wil er best naartoe, kijk, dan kun je het beste gaan naar Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 49 47 DK in Teteringen. Ja, kom er wel uit hoor.

0: En de entree is, of althans, de entree en bijdrage wordt gevraagd voor €5. Dus misschien wel de moeite waard om eens even naartoe te gaan, dacht ik zo. Dus twee nummers over huilen. Ja, dat is natuurlijk niet deze. Ik bedoel, moet ik wel de juiste pakken, André?
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat

Ja, van het album DNA was dit Danny Villa met When You're Crying. En daarvoor wil Tua met Je zien huilen kan ik niet. Voor de mensen die op de website zitten te kijken en denken van hey, de playlist staat nog niet online. Dat klopt, die moet ik nog even online zetten. Daar ben ik mee bezig. Dus die over enkele ogenblikken komt de website, de playlist ook online te staan. Ja, we draaiden deze twee platen dus naar aanleiding van een lezing die maandag plaatsvindt in Park Zuiderhout. De Arnold Janslaan, Janslaan 46 in Teteringen. Dus daarvoor draaiden wij dus deze platen. Goed, het is wat we altijd natuurlijk ook draaiden. Er is natuurlijk een track van, hoe heet dat, Vrouw op den IJs. En dat is ook deze keer weer.

hadden we Sea Girl. Dit was Laura Fiji uit 2012 alweer. Het komt van het album Flower. En mocht je dat album toevallig in bezit hebben, wees er dan heel zuinig op. Want het is een album, daar kom je niet makkelijk aan. Althans, naar mijn weten is het alleen nog in China, daar in die contraille uitgebracht. En niet hier in Europa. En ja, ik ben hem eerlijk gezegd ook nog op zoek naar dit album. Ik heb hem niet fysiek, ik heb hem wel digitaal in mijn bezit. Maar ja, ik zou hem toch best wel willen hebben eigenlijk. Ik heb bijna alle albums van Laura Fiji. En deze ontbreekt eigenlijk nog wel. Dus ik ben er nog naar op zoek, laat me zeggen. Goed, daarvoor draaiden wij Rob de Nijs. Uit 1996 kwam het album. Kwam het nummer en een gelukkig mens. Wil je nou meekijken op de website, heb ik inmiddels de playlist online gezet. Dus daar kan je ook zien van wat we al gedraaid hebben en wat er nog gedraaid gaat worden. Althans, dat hoop ik, want het is een conceptlijst en dat wil zeggen dat we misschien niet aan alle nummers toekomen om die in deze 3 uur dus te draaien. Maar goed, we doen ons best, zullen we mij zeggen. Even kijken, wat gaan we doen? Ik zie het al. Ik kijk even op de playlist. Ik heb mijn notabene zelf samengesteld, dus ik zou het eigenlijk wel moeten weten, dacht ik zo. Tijd voor Kraak en Smaak. Ofwel, 2 actuele nummers gaan we draaien.

Christ Collect. Helaas hoor je hem niet zo vaak op de Nederlandse radio. En dat is best wel jammer, want het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Inside Your Soul heette de nieuwe single. En daarvoor Kraak en Smaak met Real Love. En wel de Harvey Sutherland remix draaiden wij in dit geval. We hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur. En ja, toch wel twee nieuwe leuke nummers, dacht ik zo. We beginnen met de nieuwe van Noah met Hard to Say I Love You. En als we nog tijd over hebben, krijgen we nog José.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. En dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

De titelsong van het wisselalbum van deze week. 24 Hours van San Mieux. En de band vertelt hier over de titel van het nummer. Het is eigenlijk het emotionele hart van het project waar het album een etmaal beschrijft wat dit specifieke nummer de essentie is van een cyclus. De constante beweging tussen licht en donker. Welkom in de Rozo Express deel 2, ofwel in de tweede uur. En natuurlijk ook de luisteraars van de ORTS wensen wij natuurlijk ook van harte welkom. We hebben in dit uur de oudste plaat die wij gaan draaien in dit, eerste uur, in dit tweede uur. Dat is namelijk een nummer uit 1952. Daar hadden we heel erg veel terug in de tijd, dacht ik zo, hè. Maar wat we natuurlijk ook hebben, nog de nodige informatie, dat krijg je straks weer, ik heb weer het een en ander verzameld. Maar wat we ook altijd krijgen, dat is natuurlijk onze A- en B-plaat. En dat is deze week van Future World. Ofwel Future World Orchestra uit 1982. I'm not afraid of the future. Lijkt wel een heel actueel onderwerp momenteel. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Geniet van dit mooie nummer.

Ik had de single al een hele tijd klaargelegd thuis om deze plaats een keer te gaan draaien. Want het is toch wel eigenlijk een mooi nummer als je, als je tenminste van synthesizer houdt. En toch wel mooi, dacht ik zo. Future World Orchestra. Ze bestaan nog wel. Toen was het een duo, maar het is nu... even kijken, want de informatie had ik opgezocht. Ze bestaan nog wel eens een Nederlandse synthesizer groep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Heuping. En die begin jaren 80 hadden ze dus enkele hits. En tegenwoordig bestaan ze nog wel onder dezelfde naam, maar dan alleen onder rond Robert Pot. Dus daar het bestaat dus nog wel. Maar of ze echt heel actief zijn, ik weet het niet. Ik heb er de laatste tijd weinig over gehoord, eerlijk gezegd. Goed, onze A en B-plaat. Dus de B-kant van I'm Not Afraid of the Future. We gaan even verder terug in de tijd. Want hier is steeds... ik zei al, ja, we gaan in dit uur gaan we al heel ver terug in de tijd. Deze niet zo ver, tenminste, wat je ver noemt, uit 1977. Lekker rocken met Long Tall Ernie en de Shakers.

Terug niet in deze studio, maar goed. Ik ga dadelijk even in de hoek staan. Ja, en ik ga het dadelijk wel even corrigeren op de website. Want we draaiden namelijk Gold Kimono met Do You Remember? En daarvoor draaiden we Long Tall Ernie and the Shakers met ook Do You Remember? Uit 1977. En Gold Kimono kwam uit 2025. En is trouwens nog een XX wisselalbum van ons. Goed, ik ga dat dadelijk wel even corrigeren. Dan staat allemaal weer netjes op de website. Trouwens, als je zin hebt in een vlooienmarkt. Het NAC-stadion is morgen 19 april weer een supergrote vlooienmarkt. En ook dit keer belooft het weer een geweldig spektakel te gaan worden, schrijven ze hier. Er zullen zo'n 250 marktkamers geplaatst gaan worden. Particuliere standhouders hebben thuis hun zolders en schuurtjes weer leeggeruimd. En de standhouders willen eigenlijk niets meer mee terug naar huis nemen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Er zullen daarnaast alle aanbiedingen tegen dumpprijzen aangeboden worden. Parkeren kun je aan de parkeerterrein P5 naast het NAC-stadion met het adres Radverlegstraat 2, 48 15 NZ in Breda. De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur. Dus heb je zin in een vlooienmarkt? Ga dan morgen lekker naar het NAC-stadion. Even kijken, wat gaan we doen? Volgens de playlist krijgen we nu Rob de Nijs. En dat klopt wel op de website.

Ja, lekkere muziek. Voor in de auto is dit, vind ik althans. Chinese Whisper heette dit, van Gardinon. Het komt allemaal uit 2002. En daarvoor Rob de Nijs samen met Lucky Knol en Kroy. En uit 1975 komt dat met Tijd Vliegt. Nou, kijk ik even op de klok, zie ik dat het al 11:55 is. Dus over dat de tijd vliegt gesproken. Goed, dus de tijd vliegt. Ofwel, ze zeggen wel eens in het Engels, the time flies. Goed, tijd voor lekkere muziek. Want we draaien natuurlijk tot 1 uur ben ik bij je met heerlijke muziek in de Rozo Express. Daarover gesproken, hier is DJ Peter T. Wel, vrede begint met dansen. Nou, ben ik het helemaal mee eens.

0: Wat er hier gebeuren gaat, we maken hier een discoplaat.
1: Ja! Alweer, hè?
0: Zeer zeker. Hoor, de drummer is begonnen en die geeft direct vol gas. Maar dat is nog lang niet alles, want daar is de discobas.

0: maar je voelt al aan je zolen.
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo.
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo dames, u bent nog niet aan de beurt. Wilt u zingen als ik ja zeg? Fijn, daar gaan we weer. Dit klinkt prachtig, magnifiek, maar je voelt al aan je zolen. Disco is geen disco meer, zonder prachtige violen. Wat is dat nou weer, een stofzuiger? Wilt u daar even mee ophouden, ja?

0: te veel herrie hier.
1: Mag ik uw handtekening?
0: Natuurlijk, alsjeblieft. Zeker een fan.
1: Nee, het vreemdelingenlegioen.
0: En nu de violen. Wat zijn dat nou weer? Geen violen.

0: Amsterdamse Express trein.
1: Wat een rotzooi. En ik kan het weer allemaal opruimen.
0: Nou, dankjewel hoor. Komt allemaal goed. Ja, ik kwam dit singeltje van de week tegen met het samenstellen van het programma. Ik denk van, oh, dit is lang geleden dat ik dit nummer gedraaid heb. En ik ga hem gewoon lekker draaien. Dus zodoende. Ik heb het over Tol Hansen uit 1980. Met disco hier, disco daar. En dat was in die tijd. Dan was heel populair. En dan stond ik midden op de dansvloer. En dan zo in een rij naast elkaar. En dan gewoon gezellig met een... Ja, niet met een biertje in je hand, want dat gaat niet echt goed wat dat betreft. Dan, dat mag ik gewoon volgens mij trouwens nog niet eens. Maar goed, dat is een tijdje geleden voor mij. Goed, daarvoor draaiden wij DJ Peter T. met Peace begint Without Dance Tonight. En dat in mijn beste Engels. En dat is niet altijd best. Maar goed, ik heb een goede poging gedaan, dacht ik zo. Even kijken, ik heb nog iets leuks gevonden trouwens, want er is vandaag ook een zogenaamde ezeltjesmiddag hier in Oosterhout. Zaterdag vandaag. En de ezeltjes knuffelen en een gezellige middag op de kinderboerderij in Oosterhout staat alles in het teken van de ezeltjesmiddag. Speciaal georganiseerd na de winst van de ezels bij de kinderstenbureau. Wat kun je verwachten? Ezeltjes ontmoeten van dichtbij. Leuke weetjes over ezeltjes. Knuffelen en kijken bij de dieren. Gezellige middag op de kinderboerderij dus. Een leuke activiteit voor kinderen, gezinnen en dierenliefhebbers die zin hebben in een ontspannen middag buiten. Dat alles dus vandaag, zaterdag 18 april, vanaf 12 uur op kinderboerderij Het Mek in Oosterhout. Nou, is toch altijd gezellig, dacht ik zo. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we met Pia Beck. Even kijken hoor, het is lang geleden trouwens. Pia Beck uit 1952. Baciami, I baccio you, and I...

Nou, ik hoop wel dat hij inmiddels wakker is, hoor, want anders is het heel erg laat. Het is namelijk 11:50, dus oké. Dan hadden we een toffe tijd om je bed uit te komen, zou ik maar zeggen. We gingen even terug in de tijd, naar de jaren 50 en wel 1958 was dit de Butterflies met Willem Wordt Wakker. En daarvoor gingen we nog verder terug in de tijd met Pia Beck met Bot on Me uit 1952 wel te verstaan. Goed, als Davy was, zou hij ongetwijfeld wel even kunnen vertellen van in welke uitvoering de originele was. Ik weet trouwens niet of dit een originele was. Het was wel een originele van Pia Beck, dat wel. Maar er is wel ook wel een Engelse versie, is er uit mijn hoofd. Maar ik weet het even niet. Maar goed, ja, Davy is er momenteel niet. Dus die zal het mij ook niet kunnen vertellen. Maar misschien iemand op de chat die dat wel weet. Goed, ondertussen gaan wij lekker door met lekkere muziek. We gaan eventjes naar de tijd van heden. 2026. Hier is de single van Wendy.

lekkere disco muziek. Stonix was dit en daarvoor draaiden wij Wendy. We gaan naar het nieuws van 12 uur en dan ben ik zo weer terug. Ondertussen draaien we nog wel een instrumentaaltje. Tot zo.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld, waarna vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

Een nummer van, hoe heet dat, onze wisselalbum van deze week, van Son Mieux. Het nummer, volgens de band, gaat het nummer over het vinden van vrijheid om onbeschaamd jezelf zijn. Het beschrijft het gevoel van dansen in een wereld vol oordelen en het vinden van pure vreugde in je eigen identiteit. De track is mede geschreven door de Britse singer-songwriter Will Knox. En die vaker met de band al samenwerkt. Dus welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. Ik moest even tellen, want het gaat best snel. Het derde uur van de Rozo Express. En ja, bent u net afgestemd. En je wil weten wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien. Kijk dan even op onze website www.rozoexpress.nl. En klik op playlist, dan vind je het allemaal vanzelf. Goed, wat gaan we doen in dit derde uur? We hebben hier in dit derde uur veel actuele muziek. Maar ook gaan we nog even terug in de tijd naar de jaren 60. En de oudste plaat die wij uit de jaren 60 gaan draaien, komt namelijk uit 1963. Maar eerst onze XXL-track. En dat is deze best wel een lang nummer. Bijna 8 minuten. En ik heb het over Two Limit, of hoe heet dat? Two Brothers on the Fourth Floor. Samen met Desiree.

of weet ik het waar. Onze XXL-track van deze week. Er waren de Two Brothers on the Fourth Floor. En mensen samen met Desiree en D-Rock. En Come Take My Hand heette het nummer. Trouwens, over dansen gesproken. Voor de mensen die van lijndans houden. Vanavond, ofwel 18 april, dan is in de Pannenhoef de... hoe heet dat? Zaterdag 18 april staat de grote zaal van de Pannenhoef weer in het teken van de line dance. Elke derde dinsdag van de maand verandert de zaal in een gezellige Midwest setting. Wat kan je allemaal verwachten? Line dance op fijne country en western muziek. De DJ met een perfecte muziekkeus voor beginners en voor gevorderden. En een gezellige Midwest sfeer in de grote zaal. Vrije inloop aanmelden is niet nodig. En of je nu al jaren danst of gewoon eens wil proberen, iedereen is welkom op de dansvloer. Kom alleen of neem je dansmaatje mee. Of kom langs en dans gezellig mee. Zaterdag 18 april, vandaag dus, om 7:30, inloop vanaf 19 uur in de Pannenhoef hier in Oosterhout. Dus dat wordt best wel weer gezellig, dacht ik zo.

Ja, Roxanne Hazes was dit, haar nieuwe single. Althans, Nieuwhuis weer even een ei, zal weer even uit. Hij is namelijk in februari is deze single uitgekomen. Chaos Gedoofd heette het. En daarvoor Blackbird met Body Language. En die kwam ook in datzelfde maand uit. Goed, luister nog steeds naar de Rozo Express. En ik ben er bij je. Ben bij je tot 1 uur. En dan kan je nog een hele leuke muziek van mij verwachten. Althans, ik hoop dat het allemaal bevalt. De muziek die ik allemaal draai vandaag. Trouwens, wat gaan we nog meer doen in dit uur? Ik heb in dit uur ook in de playlist zogeheten fluitplaatje verstopt. Welke dat het is, daar kom je vanzelf wel achter, dacht ik zo. Maar door lekker te blijven luisteren tot de klok van 1 uur. Goed, over muziek gesproken. Hier is de nieuwe van Jim Gardner.

Ja, vorige week was dit ons wisselalbum. Nina June heb ik het over. En het nummer dat we draaiden heet trouwens The Lighthouse. En het staat allemaal op het album Seal Skin. En wie er daar meer informatie over, kijk even op onze website rosoexpress.nl. En daar staat meer informatie over dit mooie album, mag ik wel zeggen. Trouwens, als je vanavond geen zin hebt om thuis te blijven, lekker een avondje uit wil. Er is in Theater de Bussel vanavond en morgen een spannende en mysterieuze, helemaal van hier op 18 april. Dus we krijgen 18 en 19 april. Dan speelt Zolder Theater in Theater de Bussel De Merels Zingen als de Merels Zingen. Ralf rijdt s'avonds over een landweggetje, dan ineens felle lichte getoeter. Een harde klap, als hij zijn ogen opent, is het stil. Pikdonker. Hij ligt in het gras en weet niet meer wie hij is. Zijn geheugen is weg. Op zoek naar houvast belandt hij bij de resten van een afgebrande boerderij. Daar ontmoet hij Homie, een zonderlinge man die hem wil helpen zijn herinneringen terug te vinden. Dus vanavond en morgen in Theater de Bussel als de Merels Zingen. En meer informatie over, kijk dan even op Theater de Bussel, Torenstraat 10, plaats hier natuurlijk hier in Oosterhout.

Biden, Junior Mr. America. Iedere avond een nieuwe show. Ik was toen pas 18 jaar. In één woord geweldig, het Songfestival. En morgen het lied.

geleden in de Royal Albert Hall. Ik zong voor hem, ik zong voor haar. Het was altijd weer speciaal. Of het Europa of Azië was, ik had mijn hart al verpand.

Ronnie Tober, hij treedt nog steeds regelmatig op. En ik heb hem onlangs ook nog zien optreden. Ja, een jaartje of wat geleden. Maar hele aardige man. En hij maakt nog steeds mooie muziek. Dit was altijd. Het nummer is afkomstig uit 2012. En daarvoor draaiden wij Rob de Nijs samen met The Lords destijds uit 1963 met Charms. Ik heb nog even een leuk berichtje trouwens. Over een rommelmarkt van muziekvereniging Sint Bavo. Muziekvereniging Sint Bavo, het Raamstronk, houdt dit jaar weer haar jaarlijkse rommelmarkt. En wel op zaterdag 18 april in de loods aan de Heerraadsingel 6 in Raamstronk. Er is werkelijk van alles te vinden, zoals boeken, kleding, kleine elektrische apparatuur, glas- en serviesgoed, speelgoed, gereedschap, lampen, kleine meubels, fietsen en misschien wel een spulletje waar je al jaren naar op zoek bent. Je kunt er terecht vanaf 11 uur tot vanmiddag 3 uur. De entree is €2 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar zijn, die kunnen gratis naar binnen. Waar is het allemaal te vinden? In de loods achter de Heerraadsingel nummer 6 in Raamstronk. Wel 4944 VD in Raamstronk, hier in Noord-Brabant. Dus misschien wel eens leuk om ook eventjes te bezoeken. Ik vind het ook altijd hartstikke leuk om even lekker te snuffelen tussen al die spelletjes. En wie weet vind je nog wel leuke dingetjes. Ik vind in ieder geval altijd wel iets. En het is altijd wel even de moeite waard, dacht ik zo.

Ja, DJ Kenno, hij brengt bijna wekelijks zo'n nieuwe tracks uit. En dit was er ook weer zo eentje. Dus de nieuwe single van hem, Broad Daylight. Hij is deze week uitgekomen. En daarvoor draaiden wij Dance, Dance, Dance van Pop. Een naam, daar breek ik wel een beetje mijn tong over, om het zo te zeggen. Want het is toch wel een naam van een groep. Popportunity heet die eigenlijk. Nou, als je dat heel snel zegt, dan moet je eigenlijk niet doen, want dan breek je echt je tong over dit soort groepsnamen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal gezellige en mooie muziek, dat wel. Trouwens, hun nieuwe single kwam ook eerder deze week uit. Dus dat is toch wel eventjes ter informatie. Over informatie gesproken, ik heb in dit uur heb ik een zogenaamde fluitplaatje nog verstopt. En als je nou even op de playlist kijkt en je weet te ontdekken welke dat ik bedoel, is dat wel leuk. Dan kun je natuurlijk even reageren via de chat. En ja, het is misschien wel leuk om eventjes te kijken van welke bedoelt André nou? Goed. Over muziek gesproken. Hier is Orange Skyline.

0: Ja, Mickey van Wijk was dit, haar nieuwe single Onderweg naar jou. En nog even een infootje trouwens, want ben jij, heb je zoiets van, oh, ik heb best talent. Ben jij het nieuwe talent van Oosterhout? Heb jij een verborgen talent? Kun je zingen als een nachtegaal, dansen als de beste of bespeel je een instrument? Dit is je kans. Tijdens Koningsdag toveren we de iconische muziekkiosk hier in het Oosterhoutse Slotpark om tot het podium voor jong talent. En wij regelen het podium, jij zingt, jij zorgt voor de show. Wij Slotpark West, muziekkiosk hier in Oosterhout, centrum van Oosterhout. Wanneer Koningsdag tussen 22:30 en 12:00 is wel één beperking. Je moet wel tussen de 5 en 18 jaar zijn. Dus ja, ik zou zeggen, pak je kans. En even kijken, het is vandaag de 18e. Gisteren was het 17 april en Corrie Brokker heeft het daarover.
1: Wat je in je dagboek schrijft, zwart op wit staat, ja dat blijft. Elk idee of hartenklop, wat je voelt, dat schrijf je op.

Het cocktail trio was dit. Onze voorlaatste plaat in deze uitzending. Oh, Anne-Marie heette het nummer. Het kwam uit 1960. En uit 1965 kwam Corrie Brokken met 17 april. Bedankt voor het luisteren. En ik ben er volgende week weer. En wil je dit programma terugluisteren? Kijk dan even op onze website. Daar staat alle informatie. www.rozoexpress.nl. Iedereen bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En dan is Dave er ook weer. Ik ga eruit met de Koninklijke Kronus. En prettig weekend.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna 3/4 van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover.
1: Uur na

0: Dit is Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Goedemiddag.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Ja, het is weer maandagmiddag, dus tijd voor het programma In de Moed tot aan de klok van 3 uur. En tegenover me zit hij weer.
5: Ja, we zijn er weer. En tegenover mij zit Mieke, die heeft de samenstelling van het programma al gedaan. En ze gaat dadelijk vertellen waar het over gaat.
4: Ja.
5: Maar ze doet ook nog de presentatie, dus je hoort ze ook nog.
4: Ja.
5: Als ik de schuif openzet.
4: Als ik de schuif openzet. En Arie, die hoor je ook al natuurlijk af en
5: toe. Ja, wat doen
4: we al? Gezellig natuurlijk. En u kunt dit programma ook nog beluisteren op de donderdagavond.
5: Oh ja?
4: Van 7 uur 's avonds tot 9 uur. Dat bedoel ik, hè? Gelijk helemaal in de war. Maar dan op 106.2 ORTS of DAB+. Nou, u luistert natuurlijk als u heeft afgestemd naar www.rozoradio.nl. En dan tot aan de klok van 3 uur gaan we naar Amerika. Jawel.
5: Echt waar?
4: Ja.
5: Oh, dat is een eind vliegen.
4: Dat is een hele eind vliegen, ja.
5: Maar ja, je hoort het alweer. In het begin van het programma werd het ook al in de zingel gezegd. Hallo, we zijn er weer.

0: Oh.
1: Geen idee hoe het nummer heet.
0: Jij? Volgens mij Londen. Maar ik ga er vanmiddag even naartoe. Vind ik wel leuk naar Amerika.
1: Ja.
0: Ja, dan Limburg.
1: Gewoon Limburg.
0: Dat maakt niet uit.
1: Nee. Nou, je hoorde natuurlijk James Brown met Living in America. En daarvoor Neil Diamond met America. Nou, dat woord zult u vandaag nog meerdere malen voorbij horen komen.
0: Tot vervelens toe.
1: Want het gaat vanmiddag over Amerika. En dat zijn het land Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Staten, plaatsen, namen.
0: Zelfs een taart.
1: Zelfs een wie?
0: Taart.
1: Oh ja, een taart, ja. Ik heb hem door.
0: Yes!

0: American Boy, Estelle en Kanaan West en daarvoor een heel groot stuk taart. American Pie van Don McLean.
1: Don McLean, ja, helemaal. Maar krijgen nou een paar meisjes en een heleboel meisjes.
0: En een heleboel meisjes, klopt. Cool.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: All American Girls, gezongen door de Sister Sledge. En daarvoor ook American Girls, gezongen door Harry Styles.
2: Ja, gelukkig waren er een paar meer. Als was vecht om een meid.
1: Nou ja, dat zeggen ze altijd, hè. De Amerikaanse droom voor de mensen die daar naartoe emigreren. Ja, ik blijf liever gewoon hier.
2: Ja, het is zo ver weg.
1: Ja, ik ga er wel naartoe, maar ik kom wel weer terug.
2: Gelukkig wel.
1: Ik wou vroeg.

0: Hartstikke idee.
1: Ja, deze mocht natuurlijk niet ontbreken. Hè? Old Blue Eyes, Frank Sinatra, New York, New York. En daarvoor de Dirt Band met medewerker van Lynn Ronstadt, An American Dream. Nou, we zijn toch nog even in New York. Dan gaan we gewoon verder met deze dame. En waar zingt ze over? Jawel.
0: Komt-ie maar.
2: Ja, daar is ze.

0: Heel, heel langzaam gaat ze dan weg, hè?
1: Ja.
0: Gemeen is dat, hè?
1: Gemeen, hè?
0: Zitten we net in gesprek en wacht, ik stop ermee.
1: Nee, mond houden dat.
0: Ja, mag niet meer live.
1: Odyssey met Native New York. En daarvoor Alicia Keys met New York Empire State of Mind. Ja, zo waar. Een Nederlandse band in dit programma wat gaat over Amerika.
0: Oh ja, straks. Ja.
1: Straks, ja. We gaan eerst nog even shuffelen. We gaan eerst shuffelen en dan krijgen we die Nederlandse band.
0: Zullen we dan in Haarlem doen?
1: Ja, laten we dat maar in Haarlem doen.

0: beste programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: Ja, dit was Hollandse band G-Race met Manhattan en de Harlem Shuffle van Bob en Earl. Nou, ik denk de fans, zeker de fans, je kennen dit nummer vast en zeker.

0: Ja, we liepen op de straat in Philadelphia. En toen gingen we naar een hotel en dat heette California.
1: Ja, je moet natuurlijk slapen en eten ook, hè?
0: Dat bedoel ik. We hoorden van natuurlijk de Eagles met Hotel California. En Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia. En wat gaan we dan drinken?
1: Oh, lekkere whisky.

0: gaat hij langzaam weg.
1: Ja.
0: Want hij is te voet naar Memphis.
1: Ja, dat klopt. Hij loopt in Memphis, walking in Memphis. Gezongen door Marco, dat kennen we natuurlijk ook allemaal. Van Cher en daarvoor, ach, schitterend nummer. Ik lust het niet. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton.
2: Lekker hoor.
1: Ja, nee, hoeft voor mij niet. We gaan een stukje verder. Of misschien wel een stukje terug. Ik heb de kaart niet voor me liggen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ben je die vergeten?
1: Die ben ik vergeten.
0: Foto gewoon reugen.

0: heerlijke zang.
1: Ja, Ray Charles met Georgia On My Mind en daarvoor Brad Paisley met Old Alabama. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Slecht te horen of te maken hebben met de gehoor- en evenwichtsaandoeningen kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie, met mensen in je omgeving die niet echt doorhebben wat je meemaakt. Het helpt om in contact te zijn met anderen die jouw situatie kennen. Stichting Hoor Mij, samen met Take 5 uit Oosterhout, organiseren zij een terugkerend hoorcafé. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om informatie te verkrijgen en ervaring uit te wisselen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Er is ook een schrijftolk aanwezig en af en toe sluit er specialisten aan met solo-apparatuur. Iedereen die te maken heeft met een gehoor- of evenwichtsaandoening of die iemand kent die hiermee te maken heeft, is welkom. Ook over tinnitus, meniere of CI kunnen ervaringen gedeeld worden. In Oosterhout vindt het hoorcafé plaats om de twee maanden op de laatste donderdag. Het hoorcafé is op 28 mei van 10:30 tot 12:00 en de deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden.
0: Wat zeg je?
1: Je hoeft je niet aan te melden.
0: Oh, ja, ik stond het niet.
1: En ik denk dat het hoorcafé plaatsvindt in de Take 5. Want dat gedeelte is er helaas vanaf. Maar ik zou zeggen, kijk eventjes bij Take 5, www.take5 in Oosterhout. Dus hoorcafé, dat begint 28 mei van 10:30 tot 12:00. En de deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Ik zal zo nog eventjes kijken op die site of het klopt wat ik zei. Intussen gaan we even verder met ons programma. Deze keer zijn we in de mood voor Amerika.
2: Rozo Radio. Internet Radio.

0: California Dreaming, The Mamas and the Papas en Scott McKenzie met San Francisco. Heb jij je plank bij je?
1: Ja, ik heb hem bij.
0: Ja?
1: Maar ik kan het niet. Ik val er allemaal af.
0: Echt waar?
1: Echt waar.

0: Rozo Radio.
1: Goedemiddag.
2: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd en daarvoor Surfing USA, de Beach Boys. Nou, ik denk niet dat we de volte helemaal kunnen gaan draaien. Als we...
3: Jawel.
2: Ja, zou het lukken?
3: Ja, mooi, nou, ja, jawel.
2: Misschien hebben jullie de film wel gezien van de Blues Brothers.
3: Hoeveel keer wil je weten?
2: Hoeveel keer wil je weten, ja. Zeg dat erbij, ja. Geweldig.
3: Heerlijk.

0: Ja, dat was die Route 66, ofwel de Rolling Stones.
1: Route 66, ja, klopt.
0: De Rolling Stones. En dat wordt een hele lange versie. En ik denk dat je die film al, ja, 10 keer heb ik hem zeker gezien.
1: Ja, zeker wel. Sweet Home Chicago van de Blues Brothers. En een instrumentaaltje van deze meneer. En het leuke is, we eindigen niet. Hij heeft ook In the Mood, zoals het programma heet, gespeeld. We openen met iets anders en we eindigen met iets anders.
0: Yes.
1: Maar het heet allemaal In the Mood. Deze keer natuurlijk niet.
0: Want dan heet het Pennsylvania.
1: Ja.

0: Ja, helaas, we zijn aan het einde van onze reis Amerika. En dat hebben we afgesloten met Fats Domino, Kansas City, Elvis Presley, Viva Las Vegas en Glenn Miliband met Pennsylvania 65,000.
1: Ja, dat was het weer voor deze middag. Het programma In de Moed met Mieke.
0: Ja, en Arie natuurlijk.
1: Ja, we waren weer. Volgende week slaan we over, hè?
0: Volgende week slaan we over.
1: Ja, dan gaan we Pinksteren vieren.
0: Pinksteren
1: vieren. Dan gaan we de Paaseieren zoeken.
0: En dan ben ik er even niet, want dan ben ik...
1: Op vakantie.
0: Op vakantie.
1: Ja.
0: Bedankt voor het luisteren en nog een fijne week. En zo te zien, we kunnen nu naar buiten kijken. Is het redelijk weer. Nou, veel plezier nog. En tot horens. Houdoe.
1: Houdoe. En wij houden de moed erin.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Volgende keer.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroela. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen, opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water. Je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was. Amsterdam. Bovenop de hoogste toren, hoger dan de andere torens, meeuwen vliegen om mijn oren. Het is nu herfst en ik kijk naar het wriemelig gewemel van je fietsen in het spitsuur en ik denk over je naam.

alles. Ik heb je vaak verlaten, maar ik kwam altijd weer terug. Het is nu herfst en zoals altijd ben ik heel gelukkig treurig. En treurig heel gelukkig, de schemering daalt vlug.

Ergens in jouw hart woont iemand die ik lief heb. Iemand die ik lief heb en zo lang niet heb gezien. Het was in de herfst dat het gebeurde. Ik heb je willen ruilen voor een andere stad. Het was goed geweest, misschien.

in verschillende huizen. Onze kleren zijn nieuw, onherkenbaar voor elkaar. In de herfst, maar mijn liefde wil maar niet vervagen. In de dichte mist van deze tijd van het jaar.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Ruis Radio. De komende twee uur ben ik weer bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden, maar natuurlijk ook uit heden. Als je nog een verzoekplaat hebt, dan laat even weten. Draai met een plezier voor je. En we gingen terug naar 1987 met Crush. We got this house under arrest.

de komende 2 uur. En natuurlijk rond de klok van 4:30. Twee meezingers voor je. Maar natuurlijk hebben we ook een hele hoop een lekker andere muziek. En wat ik al zei, verzoekjes mag je altijd indienen. Zoals je weet, de 2 is altijd een nieuwe plaat. Nou, dat zijn de laatste tijd komen er best wel wat leuke nieuwe dingen uit. De ene keer iets harder als de andere. Op de chat, nu nog wel Mieke, maar die moet er even vandoor. Ik weet niet waarom, maar... Rob zit er nog op en ik denk dat nog heel veel andere mensen ook zitten te luisteren. Sowieso Linda.

Maar goed, wat ik al zei, nieuwe muziek ook. En ik heb een lekkere plaat voor je. Zita Funk. En What a Star. En dit kennen we natuurlijk allemaal van niemand anders. Laat ik je zo het origineel toch wel even horen. We kennen dit natuurlijk allemaal van...

Je zou bijna een vergelijkplaat kunnen noemen, maar dat is het niet hoor. Het is gewoon een verdomd lekkere plaat van Zeta Funk. Die wel degelijk een stuk gebruikt heeft van Stevie Wonder, maar niet helemaal. Ze noemen het Back to Disco Rebirth. Another Star. En erachteraan dus, je zou kunnen zeggen het origineel, want dat draait het uiteindelijk wel om.

Oh jongens, wat is muziek toch lekker. En dat allemaal op deze zaterdag. 16 mei 2026 alweer. En het is 2:50. En ik zei al, ik heb natuurlijk ook een... We hebben ook een verzoekje nog liggen. En dat moest ik draaien van Mieke voor Rob. Dus ja, Koppa is voor jou. Casey en de Sunshine Band. Rob stond schoon te maken, et cetera. Dit is Shake.

You've got the slightest touch. Zo'n plaat die je nooit meer op de radio hoort. En uit de jaren 80 hoorde je 5 Star. Ik ben altijd wel gek geweest op 5 Star. Mijn favoriet is Rain or Shine. Maar dit soort nummers ook. Er zit zo'n lekkere beat in deze plaat. Ja, heerlijk. En daarvoor ook nog speciaal voor Rob moest ik een plaat draaien. En dat was een verzoekje, Shake Your Booty. Nou, Rob, die booty, die ik weet het niet hoor. Die ziet nu wel een keer shaken, denk ik. Misschien wel in de Efteling of zo. Maar goed, dat even tezijde. Tijd nu nog voor 1 verzoekje. En dan tijd voor de meezingers. Maar ik heb nog 1 verzoekje. Liggen. En deze is voor Linda.

0: Het is er even uit hoor, helemaal. Boeg. Nou, Maneskin dus en Ziti Ebuonis. Zo leuk om uit te spreken. Hè? Ja, zo kom je op zaterdagmiddag niet uit je woorden soms. Dat kan wel eens een keer gebeuren natuurlijk. 1 minuut over 1:30 en trouwens. Maneskin inderdaad, draad ik speciaal voor Linda. En ik weet dat ze deze helemaal geweldig vindt. En ze wonnen het Songfestival heel stevig. Dus ja, tijd nu voor 2 meezingers. En goed. Ik ga deze gewoon instarten. Oordeel zelf. Ja. Kleine café aan de haven.
1: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen. Het mot regent

Wat heeft daar zijn vrouw tegelijke platen gemaakt? Siska Peiters, ze treedt trouwens. Ze presenteert nog steeds programma's bij een regionale. Is dat regionaal? Ja. Bij een omroep in ieder geval. En Tineke ook trouwens. En ja goed, zo zal deze zomer zijn. Ik vind dit zo lekker dit, jongens. Dit is toch een lekker nummer dit. Je zingt het al helemaal mee. Maar ja, ik ben iemand die verandert tekst van nogal eens een keertje voor de grap. Dus ja, zo zal deze zomer zijn. Dus Francisca Peiters, 1973. En daarvoor ook nog uit de jaren 80. Meadow aan het Hard Rock Café aan de haven. Ja goed, ik dacht zo van, weet je wat we gaan doen? We gaan het even rustig aan doen. Ik had het er vorige week zaterdag over. Over het feit dat ik nummers van Hanson zo goed vond. En voor mij is dit een van de mooiste. Het is weird.

Oh, wat een geweldige plaat is dit toch. George Michael, I'm Praying for Time. En natuurlijk hoorde je ook nog het ontzettend lekkere Weird. En deze platen passen zo perfect qua stijl van muziek bij elkaar. Dat het gewoon, ja, het geeft je gewoon een lekker gevoel. Laat ik het daarop houden in ieder geval. Langzaamaan gaan we het weer wat oppompen. Nu met deze. Jackie Wilson.

Alice Bex en Howard. Big Bubbles, No Troubles uit 1988. Stond toen in de Nederlandse top 40. Deze plaat die vergeet je echt volledig.

echt gewoon creepy om te horen, als je erover nadenkt. Dat ze bij de Griekse expeditie Robinson verliest een deelnemer zijn been door de schroef van een boot bij duiken. Ja, en dan ben je 21 jaar. Lekker. Ja, gaat lekker. Trouwens, iets heel anders. Bas Westerwiel. Kennen we die nog? Ja, voor sommige mensen wel. Hij was presentator bij de AVRO onder andere. En presenteerde radioprogramma's en televisieprogramma's. En is helaas niet meer onder ons. Dus dat eventjes. Dus sterk aan de familie sowieso. Tuurlijk! Dan nu tijd nog voor twee platen. En we gaan tot aan het nieuws draaien. Nog twee. Van deze er eentje is. Hij won Idols. Iedereen verwachtte dat Jim het zou doen. Ik het niet hoor. Ik wist dat Jamai zou gaan winnen toen. Wat een jong broekie was hij toen. Dit is...

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markkensauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit noemen ze nou indirecte porno op Rode Radio. Maar over welke benen zouden ze dan hebben? Over die voor mij? Nee! We gingen terug naar het einde van de jaren 70. Met de Hot Legs van Rod Stewart. Nou, nee, vind ik ook niet. Nee, heb ik ook nooit gevonden. Er zijn zat mannen die, en vrouwen die daar helemaal wild op gingen op Rod Stewart. Maar ik het toch echt niet. Trouwens, opa Stewart heeft nog een hele jonge vrouw en ook nog een paar jaar geleden een kind gekregen zelfs. Oh, is dat mogelijk? Ja, het kan! Ja, joh, niet zo schreeuwen, niet zo schreeuwen. Welkom terug bij het tweede deel dus van deze aflevering van natuurlijk Saturday's Music and More bij Roos Radio. Ruim 7 minuten over de klok van 2 alweer. Nu met de nieuwe Jonas Blue en My Leave.

Muziek van Kid Creole en de Coconuts. We gingen terug naar de jaren 80. En natuurlijk niet te vergeten ook nog terug naar heden. Met de nieuwe single van niemand minder dan Jonas Blue en Malieve. En die heet The Edge of Desire. Ach ja, als je die Edge of Desire hebt, kun je ook een soort rock DJ zijn.

Ik heb wel eens die deze man ook vergeten op de radio. Trouwens, Robbie Williams ook, die hoor je ook niet zoveel meer. Rock DJ hoorde je als eerste. En daarachteraan is Ronan Keaton. En Life is a Rollercoaster. Ik ben het er wel een heel klein beetje mee eens, hoor. Ja, een heel klein beetje ben ik het er wel mee eens dat Life wel eens een rollercoaster kan zijn. Maar hoop ik wel voor je dat het een positieve rollercoaster is, want... Ja! Dan moet je toch een beetje dingen voor zijn. Laten we wel wezen. Als je nog leuke dingen gaat doen dit weekend die je niet weet of wat je nog nooit gedaan hebt, dan kun je daar heel excited over zijn. Zeker de Pointer Sisters.

iets hebt om in Nederland en je woont in Nederland en je kan hem terugkijken, dan zou ik zeggen ABBA Silver, ABBA Gold is terug te kijken. Die was afgelopen, was gisteren bedoel ik, was gisteren op tv, dus op NPO 3 was die te zien. En als je hem terug kunt kijken, dan moet je dat echt even doen, want dat is een aanrader, die documentaire. Duurt een uurtje en gaat dus over ABBA. En je hoorde ABBA met Does Your Mother Know? En niet te vergeten natuurlijk ook nog, ja, ik kon het niet laten om gewoon even lekkere muziek te draaien, jongens. Muziek die moet je gewoon even lekker met je mee laten gaan. Je hoort ook nog de Pointer Sisters. And I'm so excited. Nog eentje voordat we naar de meezingers toe gaan. En dat is deze. De enige top 40 hit voor deze band. Maar wel een goede plaat dit.

0: Think about it. Het was de enige hit voor deze plaat, voor deze heren in de top 40 in Nederland. In 1991 om precies te zijn. Information Society and I Think. Het is hoog nodig tijd voor die twee meezingers. En daar is deze eentje van. Ja, yeah. Ik vond dat ik toch ook alweer twee songfestivalplaatjes moest draaien. Die ik mee kunt blaren. Oh, lekker dit.
1: Toen de deur dicht viel, trok een sidderit hier door het huis.
0: Het is Marga.

Ja, ik blijf hem leuk vinden. De Millionaires of Fantasy Island. Ze deden mee voor Nederland aan het Songfestival, wel degelijk. En natuurlijk niet vergeten ook met Marcia. Recht op in de wind. Ja, en Marga die was... Marcia heette ze toen. Maar Marga is Marga Bult. En die was gisteren nog op tv. Samen met de dames van Babe. Jawel. Waarmee ze dus jarenlang mee opgetreden heeft. Omdat er een box uit is gekomen. En Babe gaat nog een keer optreden. Oh, ja! Ja. Ik vind het... Het wordt afwachten, ja. Maar ik dacht, nog even een songfestivalplaatje of twee. So it hurts.

0: Nee, de Bucks West won het Eurovisie Songfestival wel degelijk met dit nummer. En ja, dit blijft lekker toch, jongens. Dit zijn toch lekkere platen. En daarvoor niet te vergeten nog The Brotherhood of Man en Save Your Kisses For Me. Ook een winnaar trouwens van het Eurovisie Songfestival. Ja, winnaars die zijn er ook. Maar er zijn er ook bij waarvan ik nog steeds vind dat zij hadden moeten winnen. En niet iets anders. En ja, dat is... Want deze plaat is me bijgebleven, maar de andere platen van het Songfestival op dat moment toen hij meedeed, iets minder.
1: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
0: Deze man had gewoon moeten winnen.
1: And it's all because of you.
0: Voor België deed hij mee. Dit is Gustav. 2 jaar geleden, om precies te zijn.

Dit blijft toch lekker dit? Dit is zo lekker dit. En ja goed, Strobe Lights hoorde je. Niks minder dan een geweldige track. En ik blijf dat vinden. En ik vind het zo jammer dat België had in mijn ogen 2 keer zelfs moeten winnen. Met deze plaat Strobe Lights die daarna kwam. En met Gustav. En het ontzettend lekkere. Ik vond Gustav veel geweldiger dan Loreen. Maar dat is persoonlijk natuurlijk. Met Because of You. Zijn show was duidelijk zuiver en was er goed gezongen, goed gedanst. En ja, dan zat je Loreen en daar ging van alles bij mis en iedereen vond maar dat dat kon. En dan moest je daar, dan hadden ze gewonnen. Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik wil je even iets laten horen, want we gaan naar het rocken toe, maar ik wil je even iets laten horen. Ik neem je mee terug naar 2021. Een optreden bij een in een programma. En dat was namelijk het optreden van The Voice Kids. In ik zeg even niks. Ik ga het alleen maar laten horen. Als je het wil, natuurlijk gaat dit niet goed, want dan krijg je dit weer. Even wachten. Dan moet ik het goed doen, want anders gaat het niet goed natuurlijk. Let even op. Dit komt uit de Voice Kids. Let even op. 3, 2, 1.

En we gaan op naar het nieuws. Highway to Hell hoor je van AC/DC. En ik dacht nou, dan maken we het maar rockend af, laten we wel wezen. Ga je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En wie weet spreek ik je later weer. Gaat staan maandag met Kees of anders dinsdagavond of anders volgende week zaterdag. Voor een nieuwe aflevering van De Rose Express en Saturday's Music and More. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijn weekend. En ik zou zo zeggen, enjoy. Geniet van het Songfestival. Tot de volgende!

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: soms zijn dingen raar, Kees.
1: Ja, dat klopt. Ik had... Waar staat mijn microfoon raar? Ogenblikje hoor, als u iets hoort van people of iets dergelijks, dan ben ik dat.
0: Ja, Kees piept.
1: Ja, precies.
0: Hoezo Kees piept?
1: Nou, omdat ik de microfoonstandaard een klein beetje anders wilde zetten. Omdat de microfoon eigenlijk voor mijn keel hing en niet voor mijn mond. Dat is een beetje raar. Dan klink je een beetje raar.
0: Nee, dat heet een keelgeluid. Dat vind ik wel een goeie.
1: Ja, nou ja. Precies, daarom. Toen moest ik de microfoonstandaard een klein beetje hoger zetten. Dat betekende dus dat daar soms en menig keer hoor je dan de veren piepen. Dus vandaar dat ik dat even zei.
0: Wacht even, hoor je dan jouw veren piepen?
1: Nee, niet van mij. Van de microfoonstandaard. Daar zitten een paar veren aan. Ik wil er wel een foto van maken. Dan kan ik je laten zien.
0: Hij hoef je dat niet te laten zien. Want ik weet hoe die eruit ziet. Maar ja.
1: Nou, dan snap je toch wat ik bedoel.
0: Jeep? Ja.
1: Zit je nou zelf te piepen?
0: Dat doe ik altijd.
1: Een vogeltje in je keel.
0: Nee, dat deed ik vroeger als kind al piepen. Ja. Dat had te maken met astma.
1: Oh, ja, dat is waar. Ja, maar dan ben je nou gelukkig vanaf. Tenminste, althans redelijk, heb je ooit een keer tegen mij verteld.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Ja, dat is fijn toch?
0: Ja.
1: Ja, zeker. Maar, goeie avond iedereen. We zijn er weer op deze maandagavond met... Heb je nou de microfoon een beetje dichter gestaan? Want anders dan ga ik weer over de schreef heen.
0: Laat maar komen.
1: Ja? Sounds and Visions.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan hoor.
0: Ja, je zat er helemaal overheen, maar dat maakt niet uit. Dat is,
1: waar zat ik overheen?
0: Ja, je zat
1: erin. Zat ik weer in het rooien?
0: Ja, ik had jou weer in het rood laten gaan.
1: Oh,
0: leuk, hè?
1: Oh, jongen. Ja. Wat ellende toch met jou.
0: Ja, ben je dan over de rooi of niet?
1: Nou, ja, toen wel. Echt waar, ben ik serieus. Ik was over de rooi heen. Maar dat kwam door onze geluidtechnicus die... Ik weet niet wie ik de schuld moet geven, maar die had de knop weer een beetje vergeten terug te draaien. En dan kom je over het rooi heen.
0: Ja, ik had alles weer naar de knoppen gebracht, ja. Ja.
1: Nou, gelukkig maar. Stel dat ik het had moeten doen. Dat deed ik vroeger. En ik twijfel nog of dat ik nog net zo goed kan schuiven als vroeger, zeg maar.
0: Weet ik niet dat je dat nog kunt. Dat is aan jou.
1: Ja, ik verwacht van wel, maar ik weet het niet zeker. Dan zou ik eruit moeten testen.
0: Ik zie in ieder geval Roppel op de chat. Ik zie
1: Mieke
0: op de chat.
1: Heel leuk.
0: Ik zie Jolanda zie ik op Facebook. Een goede avond, schoonheid. En natuurlijk niet te vergeten ook nog... en als het goed is Linda er ook bij. Tenminste, ik zie dat ze online is, dat ze actief is. Dus dan moet ik dat ook nog even doen, hè?
1: Ja, tuurlijk uiteraard. Maar ze komt eraan. Ze zei tegen mij, over 10 minuten ben ik, hè?
0: Een hele goede avond, schoonheid. Ja, het is gewoon een madame eigenlijk. Hè. Madame moet ik dan zeggen. Hè. Ja.
1: Ja.
0: Dan krijg je weer dat ik hou niet van madame met een bontjas.
1: Ik wil net zeggen, ik had het in mijn hoofd zitten. Ja, van Urbanus.
0: Linda is wat later. Waarom is Linda eigenlijk later?
1: Ja, dat heb ik niet gevraagd en dat wil ik niet vragen ook. Misschien vertelt ze dat zelf wel. Ik ga nooit de mensen opdringen. Meestal, soms.
0: Ja, meestal ben je heel opdringerig, maar in dit geval niet.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar dat zijn altijd bij bepaalde personen.
0: Oh, deze is heel fout wat ik nou zeg. Ja.
1: Nee, dat maakt niet uit. Geeft niks.
0: Die is te fout. Ja.
1: Nee hoor.
0: Nee,
1: mij.
0: Is die...
1: Ja, die is nog te doen.
0: Is die nog te doen?
1: Ja, deze wel.
0: Oh,
1: Jo Silver trouwens ook. Met Jong Felix.
0: Die moest ook doen, hè?
1: Was je die vergeten klaar te zetten?
0: Nou, ik zal je vertellen. Ik kon hem niet vinden. Ik dacht dat ik hem niet ben. Nee, ik dacht dat ik die klaar had staan. Maar ik heb blijkbaar de Rolling Stones al klaar staan.
1: Die komt zo meteen. Die komt daarna. Die draai je gelijk in één keer door. Dus,
0: ja, dat zeg jij.
1: Dat hoop ik in ieder geval. Zo doe je dat altijd. Als moet ik weer te veel kletsen. Dan moet ik weer aan de koffie en zo. Moet ik weer te veel plassen. Moet ik naar de wc toe. Ja.
0: Jij wel.
1: Dan gaat het niet. Ja. Dat heb je, hè? Met mensen die over een bepaalde leeftijd zijn. Dan krijg je dat wel eens.
0: Ja, nee, ik zeg al, jij moet iedere keer naar het toilet.
1: Jij niet. Nee, dat klopt.
0: Ja, Kees, ik heb je weer te pakken nou, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ik dacht er even niet van naar. Nou, dit is in ieder geval. Dit is Toxic.

0: It's in the stars, baby. Ja, ik deed even Mick Jagger na. Ja.
1: Nou, wat dat betreft, hij kan het nog steeds goed hoor.
0: Moet ik eigenlijk die lippen erbij doen? Hè?
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, ja, dat doet hij dan altijd, hè?
0: Ja.
1: Als hij zingt. En trekt altijd rare bekken, dat wel. Maar dat geeft niks, maakt niet uit. Dat waren niet zo, in ieder geval sowieso de Rolling Stones. Met In the Stars.
0: Ja, heb jij wel eens gekeken in de sterren?
1: Oh ja, regelmatig, joh. Ik heb wel eens regelmatig in de sterren gekeken. Liep altijd verkeerd af als ik keek in de sterren. Maar dat geeft niks, dat maakt niet uit.
0: Maar waarom liep dat verkeerd af dan, Kees?
1: Ja, dat weet ik niet. Het kwam nooit uit.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ik ben maar gestopt met in de sterren te kijken.
0: Ja. Dus, even een stukje Mick Jagger even laten horen trouwens. Even een stukje Mick Jagger laten horen.
1: Ga dat Nederlandse stukje weer doen?
0: Ja.
1: Oh, dit. Heb je even voor mij?
0: Ja, ik kon hem niet laten, even toch hoor. Want het was de een, het was of deze. Of ik had nog een andere voor je klaarstaan. Ja. Let op, hè. Nou zingt hij, ik kwam jou tegen.
2: Ik kwam.
0: Ja, geloof je het zelf, die Mick Jagger tegenkwam. Tuurlijk, ja.
2: Jij was ver.
0: Mick Jagger was verlegen. Nee, ook niet. Nee.
2: Loop nu wel dan.
0: Nou, let op ook. Nou gaat Mick Jagger zingen.
2: Want
0: ja, Mick Jagger gaat zingen. Let op. Mick Jagger gaat zingen. Let op.
3: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Ja, Mick Jagger doet een duet met

0: maar.
1: Ja, genoeg. Dus,
2: ik ben blij dat hij niet door is gegaan met Nederlandstalige muziek te maken.
1: Nee, nou, want, ik had er nog één voor jou trouwens. Ik had ook nog deze voor je klaarstaan.
2: Nou ja, goed. En wat ik wel moet zeggen van Urbanus is dat ik hem vroeger ontzettend goed vond. En ik heb een aantal LP's van hem gekocht dus in die tijd.
3: Nee, ik hou niet.
1: Dat bedoel ik dus. Nou ja, goed. Dat was het dus. Jij had het over mijn dammen met een mondjas. Dus ja, dus...
2: Had ik erover? Nee, dat had jij erover.
1: Ja, maar jij zei hetzelfde. Dat dacht ik ook, zei jij.
2: Ja, nou ja, precies. Dat dacht ik ook. Maar ik zei het niet.
1: Nee.
2: Dat was jij. Maar dat geeft niks. Maakt niet uit. Ouderdom komt met gebreken.
1: Ja,
2: zullen we maar zeggen.
1: Ja, bij jou. Ja, ja, ja.
2: Dus, maar dat geeft niks.
1: Zullen we dan met deze doen?
2: Ja, dat is... dit moet eigenlijk de foute muziek gaan worden van Donnie, heeft hij afgesproken. Hij heeft al een paar jaar dat hij dat heeft eigenlijk. Dat hij dat wil.
1: Maar Donnie maakt heel veel foute muziek.
2: Ja, precies. Maar hij wil heel populair zijn in de foute muziek. En hij zegt ook, deze keer ga ik het met K3 doen.
1: Ja, dat zei Geert. Oh, nee, dat mag ik niet zeggen. Laat hem maar draaien dan. In de schaduw, K3.

0: Martin Garrix samen met natuurlijk Ed Sheeran.
1: Ik vind het een schitterend nummer.
0: Repeat it!
1: Dat mag voor mij.
0: Op herhaling.
1: Dat mag voor mij, zeker met dit nummer. Ik vind het gewoon geweldig. Ik vind het hartstikke goed.
0: Ja, vind je dat ook? Hey. Stom mens. Dat mag nog niet. Ja, het stomme mens wilde al, maar ze mochten niet van mij.
1: Nee, ja. Ja, ze wil graag zingen, denk ik.
0: Ja, maar we hadden ook nog K3 en Donny.
1: Ook dat nog?
0: Donny.
1: Samen met deze nummer Schaduw.
0: Ja, heel eerlijk, ik weet niet hoe ze erbij komen.
1: Aha.
0: Maar nee. Nee, ik vind het helemaal niks. Nee.
1: Ja, het moet een foute nummer gaan worden van Donny. Dus, tenminste, dat zei hij. En ik kan het respecteren. En dat is het ook, volgens mij.
0: Oh, jawel.
1: We zullen afwachten wat hij gaat doen in de lijsten.
0: Ja.
1: We zullen het zelf zien.
0: Zeker weten.
1: Maar meestal pikken ze het wel op van Donny.
0: Ja. Nou kunnen we gaan zingen met... Die.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, precies. Ja, maar dat gaan we niet helemaal zo doen. Want dit is van Shakira.
0: Ja, Shakira.
1: Dit is samen met Burna Boy. Ze heeft trouwens een proces gewonnen in Spanje. Shakira.
0: Oh, ja.
1: Ze krijgt ongeveer... wat was het ongeveer? 35 miljoen terug, geloof ik. Of zoiets dergelijks. Of, nee, 60 miljoen. Want ze had belastingfraude gepleegd, vonden ze. Maar dat blijkt gedeeltelijk waar te zijn en heel veel niet waar. Ze krijgt van de Spaanse overheid 60 miljoen terug.
0: Ja. Kees?
1: Ja, daar ben ik.
0: Die.
1: Ja.
0: Dat klinkt als Dada. Ja. Ik vind het een rare titel voor een plaats. Ja.
1: Die.
0: Die.

0: Het is oorspronkelijk van Bruno Mars en Lady Gaga samen.
1: Ja,
0: en,
1: klopt.
0: Ja, Die With A Smile. Ik blijf dit een geweldig nummer te vinden. Maar dat is persoonlijk. En Trantje Oosterhuis heeft er een mooie versie van gemaakt. Live at the Ziggo Dome trouwens. Ja, The Ladies of Soul. En het is een goede combinatie dit keer. En ja, ik vind de setting een stuk beter als toen nog. En ja, goed, dat mag ik toch wel zeggen toen Glennis er nog bij zat. Want nee, Glennis is, vind ik, geen... Nee.
2: Ik ben het met je eens. Het is een heel goede samenstelling. Het is namelijk Trijntje Oosterhuis, Celia Romley, Birgit Lewis en Candy Dulfer.
0: Ja.
2: En al die vier die dames, ja, dat is gewoon geweldig. Die doen het hartstikke goed.
0: Oh, absoluut. Absoluut.
2: Ze komen trouwens 3 april in 2027... Dus dat is volgend jaar pas. Komen ze wederom in de Ziggo Dome. Ja, ik ga kijken of ik kaartjes voor kan bemachtigen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Voordat ze uitverkocht zijn.
0: Tijd voor het thema, Kees.
2: Ja, precies. Nou, dat is een mooie opvolger. Want dat is natuurlijk Lady Gaga. En dit is haar eerste... Waarom staat je nou zo vroeg in?
0: Ja, jij moet... Ik denk...

0: Jij kan intro's lullen, maar
1: ja, dat kan ik wel. Maar ik was er niet helemaal uitgeduld.
0: Nee, je kan het niet.
1: Ja, ik kan het wel.
0: Dan had je al lang moeten weten dat hij dan gaat zingen.
1: Ja, dat wist ik al. Maar ik denk, ja, nou weet je wat, we gaan hem gewoon opnieuw opstarten.
0: Ja, dat zeg ik allemaal.
1: Dus het eerste nummer van haar, Just Dance.
0: Ja, je vergeet iets.
1: Nee, je vergeet niks. Wat vergeet hij dan?
0: Mm-hmm.
1: Lady Gaga?
0: Mm-hmm.
1: Wat moet ik nog meer zeggen?
0: Nou, heel simpelweg dat dit nummer van Gaga... Ja... Even voor de duidelijkheid, niet door Gaga alleen gezongen wordt.
1: Oh.
0: Nee, voor de duidelijkheid, Lady Gaga, er staat wel Lady Gaga, maar je bent een naam vergeten bij deze dingen. Want Lady Gaga neemt dit namelijk samen op met...
1: Nou komt het nieuws. Nou, laat het horen.
0: Ja, wil je het weten?
1: Ja, tuurlijk wil ik het weten. Iedereen wil het weten, want je houdt het spannend, jongen. Oh, wat ben jij spannend vanavond.
0: Colby O'Donis.
1: Ah, oké. Okay. Ja,
0: deze plaat is samen met Colby O'Donis.
1: Dat stond er niet bij.
0: Nee, dat is dus wel degelijk waar. Lady Gaga samen met Colby O'Donis. Het is... Just Dance.

0: Ik zie Rob al helemaal door het huis heen stuiten. Rob, Lady Gaga, ja.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, maakt gans leuke nummers. Dus.
0: Ik zie dat helemaal gebeuren, ja.
1: Ja?
0: Ja, ik zie... Die, ja,
1: die
0: ja.
1: Vinden het wel leuk?
0: Nou, ja...
1: Op bepaalde nummers van Lady Gaga.
0: Oh ja, nee, maar ik zie het al helemaal voor me.
1: Oh.
0: Ja, ik vind dat wel grappig, want Rob zei Lady Gaga lekker swingen. En toen dacht ik bij mezelf, ik zie het Rob al helemaal doen, maar weet je wat het ding eraan is? Rob is ook helemaal weg van bands als AC/DC en nog steviger Ramstein en dat soort dingen. Dus ja, die zie ik dan ook, ja, dat is best
1: nou,
0: grappig.
1: Dat is, ja, nou is het hartstikke leuk dat hij dan ook lekker meedoet met Lady Gaga. Overigens, Just Dance werd niet alleen samengezongen met Colby O'Donnell. Er was nog iemand bij deze single aanwezig. Ja, Akon. Ja, precies. Die waren bijna vergeten. Maar ja, toch weer eventjes teruggebracht naar hetgeen wat we moeten vertellen.
0: Ja.
1: Zo is dat toch?
0: Jazeker. En maar, dan nu iets van Lady Gaga waarvan je zegt van... Oh ja! Dit nummer van Gaga...
1: Ja.
0: Wat voor mij wat ik helemaal geweldig vind. Er zijn ook andere versies van gemaakt. Weird Al Yankovic heeft er onder andere eentje van gemaakt.
1: Ongetwijfeld. Maar, het zal best.
0: Maar er is er ook eentje geweest en dat was Baby I Was Born This Gay. Dus ja, dat vond ik ook wel, heel erg goed. Die vond ik wel heel erg goed gedaan.
1: En wie heeft
0: dus,
1: dat gedaan?
0: Weet ik niet zeker meer, maar ik dacht het was bedoeling dat Weird Al Yankovic het deed. Toen heeft hij het niet gedaan. Maar het schijnt wel een tekst van hem te zijn ook. Dus ja, Baby I Was Born This Gay. Dus ja, nou ja, goed. Je kan er alle kanten vanuit. Dat zeg ik bij mezelf ook al. Ja, denk het wel. Ja. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

0: En toen was het hele
1: ja, dat was Shallow van de film A Star Is Born. Ik vertelde net ook al tegen Jolanda dat je dan haar kan zien zonder alle poespas om haar heen, de kunstwerken. Ze vindt het namelijk leuk om kunstwerken en muziek te combineren. En dan bedoel ik meer de jurken en dat soort dingen, de smink. Noem maar op wat Lady Gaga altijd verzint tijdens een optreden. Zij trouwens Stefani, Joanna, Angelina, Germanata.
0: Oh jee.
1: Germanata, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Daar komt... ze heeft een... even kijken. Nou moet ik het even oplezen, want ik ben het even vergeten. Nee, ik kan het niet lezen. Want zitten, maar ze heeft in ieder geval een Italiaanse vader. De moeder, daar weet ik niet precies meer waar die vandaan komt. Maar de vader is uit Italië. En ze is geboren trouwens in New York. Dus het is maar dat je het weet.
0: Ja.
1: Ja, precies. Dus ja, ze is ze komt graag in Europa. Dat is wel wat ze zegt.
0: En je hoorde dus ook nog Born This Way. In The Shallow en Born This Way. Maar moet je even luisteren, Kees. Even wachten, hè. Let even op.
1: Ja, ik let voortdurend op.

0: Dit is dus de Weird Al Yankovic versie. En uiteindelijk is Performed This Way geworden, maar Born This Gay mocht namelijk niet van het management van Gaga.
1: Oh, oké. Okay.

0: Warming.
1: Nou, dit is dus een stukje. Een Born This Way van Weird Al Yankovic. Ik vond hem wel grappig om even een stukje te laten horen. Want we hadden het er wel over deze plaat. Maar ja, goed, dat even. Perform This Way heet hij dus tegenwoordig. Dus het zou eigenlijk Born This Gay zijn. Maar ja, Perform This Way was dus de versie ervan. Rob vond het trouwens ook een mooi nummer even tussendoor. We doen er nog eentje tot aan het nieuws. En dan zijn we zo weer terug. Dit is een van mijn favorieten van Lady Gaga, Abracadabra.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit emotie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dance Baby Till I'm Dead. Nou ja, de goed, Dead Dance. Zo zit het nummer eigenlijk. En ja, of dat je ja, nee, ze heeft al gave nummers gemaakt hoor, Lady Gaga. Eerlijk is eerlijk. Ik vind het echt geweldig wat ze heeft gedaan de laatste tijd. En ik vind heel wat nummers van haar goed. Dus welkom terug, Kees, bij het tweede uur van
1: Sounds and Visions.
0: Dank u.
1: Het was wat zachter dan vorige keer, want ik wilde niet in het rode zijn. Dus ik heb het voor jou gedaan.
0: Nou, ik... Kees, daar word ik helemaal...
1: Ja, daar word je helemaal een beetje stil van.
0: Ja,
1: daar word je een beetje week van, dat weet ik.
0: Ik en stil.
1: Nou ja, goed. Je zit met je hand aan je borst, eigenlijk aan je hart. Dus ik denk dat je daar een beetje week van bent geworden.
0: Ja.
1: Ja, lief van je hoor.
0: Dat ik van jou week word.
1: Het was trouwens de Dead Dance.
0: Het klinkt heel verkeerd dit. Oh my god. Ja,
1: maakt mij niet uit, jongen.
0: Nee,
1: ze gaat binnenkort trouwens trouwen, mevrouw Gaga.
0: Oh?
1: Ja, ik denk niet dat ze een andere naam gaat aannemen dan, voor haar optredens en haar zangkwaliteiten.
0: Wie is natuurlijk gelukkig, hè?
1: Dat is een tech-ondernemer en hij heet Michael Polanski.
0: Weet je wat ik nou dacht dat jij ging zeggen? Een tackle-ondernemer. Ik denk, krijg je nou?
1: Een tech-ondernemer.
0: Een tech-ondernemer. Ja, ja, nee, oké. Okay. Ik, ja.
1: Dus, ja. Ik denk dat ze niet eens een... iets van dat ze iets hoeven op te stellen voor... bijvoorbeeld dat ze getrouwd zijn of weet ik veel wat. Oftewel... jij krijgt dit en ik krijg dat. Nou, dat soort dingen allemaal natuurlijk. Hoeft allemaal niet, want ik denk dat ze beide wel vermogend zijn.
0: Ja, ik denk het ook wel.
1: Ja, ja. Volgens mij wel. Dus wat dat betreft kunnen ze straks gaan doen en laten, als ze dat al niet doen, wat ze willen.
0: Ik krijg nou een verkeerde ideeën hierbij, wil ik gaan zeggen.
1: Zo, ze gaat gewoon trouwen met die beste man. Dus ja.
0: Ja, dat zeg ik ook helemaal niet.
1: Ze zijn al bij elkaar vanaf 24. Dus het zal best goed gaan, denk ik.
0: Denk ik ook wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ik denk het wel.
1: Tenminste, dat verwacht ik dan, hè.
0: Ja, je weet het nooit.
1: Nee, ja, dat weet je toch nooit. Ik bedoel, je kunt denken dat het goed gaat. En dan denk je van, hey. Nou, en dan gaat het wat minder. Dat kan.
0: Ja, maar ja, dan heb je het wel over het liefdesgame.
1: Let's have some fun. Ja, zeker daarom.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Ja, en dan can read my telephone. En dan is hij helemaal stil. Ja, nou ja, goed, ja. En daar heeft ze het dan weer over. En we hadden het dan net ook nog over die... ja, van de telefoon gingen we naar de Love Game van Lady Gaga. Nou ja, goed, ja. Dat heet van alles en nog wat. Laat het daar houden. Maar heb je wel eens geluisterd naar al die nummers? En je denkt ze van... Oké. Ja, nee. Ja. Ja, dat soort dingetjes krijg je er dan ook bij. Ach ja, Lady Gaga dus. En Telephone samen met Beyoncé trouwens. En dit is Alejandro.

0: Remember Us This Way, always Remember Us This Way. Ik had er even 3 achter elkaar gedraaid. Ik had zoiets van, nou, dan pak ze alle 3 maar even.
1: Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, en deze inderdaad, Jolanda die zei het al, het komt uit de film. En ik had inderdaad zoiets, nou, als het uit de film kwam, ik wist het niet uit mijn hoofd, dan komt het uit Star Is Born. Dat bleek dus ook zo te zijn.
1: Ja, dat is ook zo. En ja, je weet dat ik probeer altijd af te sluiten met een bepaald nummer. En ja, dat was in dit geval met deze. Always Remember Us This Way.
0: Ja.
1: Ik vond het een mooie afsluiter voor Lady Gaga en het thema.
0: Ja, nou ja, Rob die zou een nummer gaan draaien. Als ik daar stil van werd, dan zou die dat nummer continu draaien als ik bij hem in de buurt zou zijn. Daar ja, Rob. Maar ja, daar heb je K3. Daar heb je K3 voor onder andere. Ja, dan kun je mij stil krijgen, ja. Nog steeds.
1: Ja? Vind je dat zo goed?
0: Niet K3 zelf, niet de nummers van K3, maar er is 1 specifiek nummer van K3 waarbij je mij stil krijgt.
1: Dat kan.
0: En daar krijg je mij bijna aan het huilen mee, zeg maar.
1: Ja, dat kan.
0: En dat heeft niks te maken met de kwaliteit of dat ik het slecht vind. Nee, juist niet. Het is de tekst die heel erg naar binnen toe schuipt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Dat had ik vorige week met een nummer wat we gedraaid hebben. Laat het licht aan. Dat roept bepaalde herinneringen bij mij op. En daar krijg ik ook koude herinneringen van achter op mijn rug, zeg maar. Dus dat heb ik Jolanda vorige week ook uitgelegd. Waarom?
0: Ja, maar dat kan toch heel mooi zijn?
1: Zeker! We gaan nu naar het tweede uur in het laatste half uur. Ik vind dat wel mooi. We hebben nog net 10 minuten of zoiets dergelijks, weet je wel. En dan draaien we nog een paar nummers van het tweede uur.
0: Aha.
1: We hebben al een paar weken heel veel nummers staan die ik zelf ook persoonlijk erg leuk vind. Maar die laat ik gewoon maar staan. Die schuiven gelijk door weer naar de volgende keer.
0: Schuif.
1: Dat scheelt me weer enorm veel tijd.
0: Ja.
1: Met het opstellen van.
0: Ja, het is een ontzettende schuif.
1: Ja, inderdaad. Mag ook een laadje zijn. Dat geeft allemaal niks. Waar ik hem in opbergen naar de rand weer vandaan haal.
0: Ja, ik moest daaraan wennen. Ik had dat nooit.
1: Wat had je nooit?
0: Nou, iemand zei op een gegeven moment, ja, dan moet je even uit de schuif halen. Uit de wat? Uit de schuif halen.

0: Die vond ik wel erg leuk. Die was, dat was een Surinaamse, een Surinamer. Althans, hij was geboren in Tilburg, maar zijn ouders waren Surinaams.
1: Ja, meneer Brunswijk, toch?
0: Ja, die. Ja, precies.
1: Mm.
0: En ja, die maakte wel een beetje lolletje mee. Die praat plat Brabants. En als hij wil, dan praat hij ook Nederlands Surinaams, zeg maar. En daar had hij behoorlijk wat grappen over. Ik heb best gelachen met die man.
1: Oh ja, maar
0: er wonen best gekke mensen in Tilburg.
1: Ja, nou, die wonen overal, denk ik wel.
0: Nee, ik moest echt wel lachen. Ik vond het heel leuk. Dus hoe dat hij het samenstelde.
1: Ach ja. Ga zo schuilen met niemand minder dan
0: Miss Montreal. Ja, ook een hele mooie plaat, vind ik. Maar daarvoor doen we natuurlijk uiteraard Rob de Nijs.
1: Ja, Paris, Seville. Want dat is het origineel.
0: Ja.
1: Maar dan heet het Parijs onderwaakt. Oh, heb ik nog wat leuks, gek? Moet ik even luisteren.

Rotterdam wordt wakker. Een bakkersvrouw met een gemoed dat aan de biesbos denken doet. Legt warme broden op een plank, ooit was ze honing zoet en

hij is fijn, ik zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad, maar oh wat hou ik van die stad. Het is 5 uur,

0: Jij kon deze niet laten om deze er toch even achteraan te draaien. Kees zat echt zo van, huh? Wat?
1: Ja, wat krijgen we nou weer? Dacht ik bij mezelf. dat was in ieder geval een single over Rotterdam.
0: Ja, Simon
1: Stokvis. Kon je missen.
0: Simon Stokvis.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk. Shoot plezier. En
1: toen was gelukkig nog heel gewoon.
0: Toen was gelukkig heel gewoon, inderdaad. Ja, ja. En Rotterdam wordt wakker. Hij heeft een cd opgenomen met allemaal covers. En daar staat dus deze ook op. Maar er zijn nog veel erger. Ik ben verliefd op Patricia Pai en dat soort dingen. En je kan het zich echt niet bedenken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, en daarvoor natuurlijk Rob den Nijs ook in Parijs ontwaakt. Ja. En natuurlijk is het origineel gewoon van Jacques Dutronc.
1: Ja,
0: en dan heet
1: dat klopt.
0: Het Paris, Séveil.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we gaan even schuilen.
1: Ja, overigens Jolanda stuurde me een mooie foto van Rob den Nijs.
0: Heb ik net ook gezien, ja.
1: Ja. Nou, dat is Miss Montreal trouwens.
0: Dat kon ik gisteren wel doen, ja, in de Efteling. Want op een gegeven ogenblik, het kwam bakken uit de lucht, ja.

0: Miss Montreal. En ja goed, Sanne Hans speelt bestaan natuurlijk.
1: En, ja, zeker.
0: Ja, ze heeft trouwens ook een... Ze heeft trouwens Schuilen is nog niet zo heel oud. Dat is van een paar weken geleden.
1: Ja, dat
0: geleden.
1: Is van een paar weken geleden. Twee weken geleden.
0: Ja, dus...
1: En is dat uitgebracht. Klopt.
0: Ja, er komen... Ja, ze heeft... zij, ik vind haar platen over het algemeen eigenlijk wel heel lekker hoor, moet ik toegeven.
1: Ja, dus, ze doet uitermate de best. En ik vind dat zelf ook. Ik vind het ontzettend leuke zangeres gewoon.
0: Absoluut.
1: Gewoon ze hartstikke spontaan. En ja, heeft haar hart ook wel op de tong liggen. En ze zegt gewoon haar eigen mening. En dat kan ik wel respecteren.
0: Ja, maar dan moet ook kunnen.
1: En dat mag ook, vind ik. Zeker.
0: Vind ik wel.
1: Zeker.
0: Vind ik wel. Dat moet ook gewoon kunnen. Dus, dat is ook belangrijk. Dus ja, dit is... Ja, zo denk ik dan, hè?
1: Ja, ik volg haar ook op YouTube, zeg maar. En daar toont ze ook regelmatig foto's van dat ze op vakantie is geweest en dat soort dingen allemaal. En dan best wel hartstikke geinige foto's.
0: Ja, maar dat is ook... Kijk, laten we wel wezen. En dan iedereen die doet allemaal wel zo van... ja, en die en dat en zus en zo. Ja, maar jongens, het zijn gewoon mensen, hoor. Ze doen gewoon ook normale mensdingen.
1: Ja, gewoon gekke dingen.
0: Dit klinkt ook wel apart. Normale mensdingen.
1: Ja, precies. Ja, ik mag haar wel. Zonder meer.
0: Ja.
1: Zullen we verder gaan met de volgende zanger? Hè? Zelf heb je die niet klaarstaan.
0: Oh, jawel hoor.
1: Ondertussen al wel.
0: Maar het is wel leuk. En, maar normale mensdingen. Ik vind dat ik die goed bedacht heb.
1: Oh, jij bent zo goed in dingen bedenken.
0: Ja. Ja, ik ben ook heel normaal. Ja, ja,

0: Then we should clean that up. I don't know. No?
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Je hoort de muziek van niemand minder dan Zara Larsson en Blue Moon. En het nummer wat we nu gaan draaien wordt gezien als Armin van Buuren en Billie Eilish.
3: Maar dat is nu oorspronkelijk gewoon AI.
2: Het is niet officieel. Want het wordt ook niet uitgebracht officieel.
3: Nee, het wordt niet uitgebracht. Nee, ik had het gewoon gevonden en ik denk, het klinkt wel leuk. Dus, en dat doet het ook.
2: Maar het is dus nog Billie Eilish, nog Armin van Buuren.
3: Maar wel een trend van.
2: Ja.

0: Het is dus niet Billie Eilish zelf en het is ook niet Armin van Buuren. Dat is wel duidelijk. Ja, als ik dit allemaal opgezocht heb, wat ik eruit gehaald heb, is het. Klopt het niet?
1: Nee, dat zou best kunnen. Maar ik vond het wel een leuk nummer eigenlijk. Dus het zou makkelijk gemaakt kunnen worden door Armin, denk ik.
0: Ja.
1: Want het is wel zijn stijl.
0: Hey Kees, ik zet deze op de achtergrond.
1: Het is goed, jongen.
0: Omdat we op gaan naar het nieuws. En het zit er alweer op voor deze aflevering.
1: Jee. Hij ging deze keer ontzettend hard. Dat kan niet eens in de gaten dat het alweer 9 uur was.
0: Ja, het is alweer zo hard.
1: Iedereen in ieder geval bedankt voor het luisteren. Fijn dat jullie er weer bij waren. Volgende week zijn we er weer. Nee, zijn we er niet, denk ik.
0: Nee.
1: Want dan is het Pinksteren.
0: Dat is zeker weten.
1: Dus dan zijn we er niet. Dan staan we een weekje over. En daarna zijn we er weer.
0: Absoluut. Gaan we zeker doen.
1: Precies.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Weer. Tot dan.
0: En namens mij tot morgenavond. Dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Back to the Oldies. Wie weet. Tot dan. En bedankt ook Kees namens Rob en namens PA.
1: Ah, oké.
0: Dus ook dat.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. En anders tot de volgende keer. Dag.

0: Dit is het nieuws.
1: Leden van actiegroep Geef Tegengas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de betere route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.

0: een nieuw avontuur van Dikkie Dik.
1: Inderdaad, kindertjes. Kom er maar gezellig bij zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg hij. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik, een auto.
1: Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar?
2: Dikkie Dik.
3: Radio.
1: Een Pioneer radio, ja. Maar wat is er met die radio aan de hand? Jij?
2: Dikkie heeft een frontje.
1: Het frontje zit er nog op, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben?
2: Ja.
1: Dikkie Dik ook? Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars de dieren uit heen. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. Ja. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poeps, wie komt daaraan gelopen?
3: Politie. Is de politie? Ja. En de politie, die gaan naar de
2: Dikkie Dik. Van Dikkie Dik, je bent zo'n toverschut. Je moet met mij
1: de politie, ja.
2: Politie.
1: Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken en hij zet het hem op een lopen. Ja. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar floeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie?
3: Gevangenis van Dikkie Dik.
2: Nee.
3: Dikkie Dik moet naar de gevangenis.
2: Niet waar, want de politie is

0: kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En hij schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent aan de hand?
1: Die is ziek.
2: Die is hartstikke dood.
0: En eindelijk kan Dickie Dick met een gerust hart naar huis.
1: Ja, samen met zijn radio.
0: Met zijn radio, ja. En thuisgekomen gaat Dickie Dick lekker lang uit op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke
1: spuit
0: heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mij een spannend avontuur van Dickie Dick, zeg.
1: Ja.
0: Ik zou maar zeggen, dag Dickie Dick.
1: Tot de volgende keer. Dag.
3: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
4: Rozo Radio.
3: Rozo Radio.
4: Rozo Radio.
3: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders. Over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur.

vinden en dan mijn liefde te verklaren en te zeggen tegen vrienden: kijk, dit is er nou, mijn lieve Marjolein. Daar waar mensen zijn, in het park voor iedere stand, waar zich soms een man verhangt en de kinderen zondagsmiddags spelen in een bak met zand, om dan de ene te gaan plagen met een overvolle magen. Oude mannen die maar dammen en vrouwen die de haren kammen. O, mijn Marjolein. Een fontein die altijd fluistert, bomen schermen licht en duister, waar groene banken zich vervelen, en een jongen en een meisje die wel weten.

het centraal station, waar ze me langzaamaan gaan kennen, omdat ik hol van trein tot trein en bij de laatste moet herkennen. Vandaag zal ze er niet zijn, Marjolein, waar ben je nou? Maar misschien morgen, of overmorgen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.